0: Goeiekommik. En jy nat ook wat tak so goe wat ek ga jong te geloten tak te goeten bis te gaan nog tijd op die hongouten juk tamag am ik ga ga koni penil ga mon ik ga jucht ga min on ki mik teul ga ik ga jucht gaten nu dan kies ik daar good morning.
1: This is KCUK 88.1, Chivac, Alaska, and Hooper Bay, Alaska. Also broadcasting on KYUP, Scammon Bay, KNUN, Tosuk Bay, and KMTV, Mountain Village.